snoek op, wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar eens zo zien nou gaan roer. De kooletjes die braai zo lekker roer. Vandaan gaan onze pa

As hy nou gewees, take over control van Afrojack. Hier gaat ons nou met 'n lekker ietsie daar van Hypermorph. Dis Euphoric Ride, net hier op Techno Tuesday. Dan I Like I Love You van Keith 4050. En dan so bietjie van DJ G se Braai Festa G-Mix. Net hier op Techno Tuesdays.

vandaag dan ook alweer Scooby-Doo voor jullie allemaal. Barkelijk met jullie verjaarsdag. Hier gaat ons nou mee, The Beauty and the Beat. Of een wel lekker techno remix van hom. Hoe zit Willem Strauss? Jullie verjaardag, mannen en mannen. Mag het erin, dan wil ik hem jullie bij.

As hy nou gewees, DJ Alligator se Blow Your Whistle. Nou gaan ons na Deadheat se Reborn luister. Net hier op Techno Tuesdays.

Als hy nou gewees, Ornoko Flow, van lekker remix van hom, voor hom Russian Roulette, hier gaat ons nou met White Flag, en dan Cat's Eye, gevolg deur Remember Our Summer, net hier op Techno Tuesdays.

Nerds on geskakeld, ek is DJ Tatches en jylle vibe saam op Techno Tuesdays, elke dinsdag van 9 uur af. Boomlik, wat ons ding raak op lekker SSNN, Braai Vesta G-Mix of DJ G in Kempenhof.

en ook weer zo lekker Jimmy Stossel. Nou is het tijd van Trojtse Dancing the Stars with you. Volg weer Exploration of Space hier Cosmic Gate. En dan uit je SMF's. Ja, lekker vibe hier op Techno Tuesdays. Tijd voor Biggie Trance.

Hier gaat ons nou met Love to Eternity, gevolgd door Concrete Angel van Gareth Emery. Daarna Great Spirit van Vinny Vici onder andere. Nie, weet nie wie nie, Vinny Vici. Net hierop, Take No Tuesday.

Lekker vibe, die G-Mix nou. En sy laatste deel van die SS in 90s Braaifesta G-Mix. Hierna Love Won't Stop for Eternity en Save Me From Myself van Dark. En dan moet ek ongelukkig groet, want is nou die einde van die show. Of ons staan nou die einde van kant toe. So ek groet soos gewoonlik, mate, bittersweet, goodbye. Maar intussen, kom ons wat lekker verder hier op Ramkat Radio. Op die Braaifesta G-Mix.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Nou ja, goeiemôre en welkom. Toe ek vroeër wil praat, toe wil daar net niks uitkom nie. Gelukkig toe kom ek vinnig agter, maar een van my drade is nie mooi ingepak en geplak nie. So ja, baie welkom hier by Ramkat Radio. Dit is Woensdag 24 Junie en hoor, ons is amplik by Klein Saterdag. Jy luister nou Op en Wakker saam met my Rosaan hier op Ramkat Radio en ek is reg hier saam met jou van 9 tot 10 om hierdie oggend net daai ekstra bietjie spaak

En dit was Cam gewees met Diane. En dit is hoe ons het doen by hier by Op en Wakker. En het is net lekker vibes vanochtend hier so by ons op hierdie woensdagochtend. Nou luister, vandag is net nog een woensdag nie. Dit is ons vier een paar muzieklegendes se verjaarsdag ook vandag. So eerst op die lijst het ons vir Mick Fleetwood van die iconische Fleetwood Mac. Ja, die legendarische drummer. Waar hy unieke ritme van soveel treffers gegee het, en hy is vandag 79 jaar oud. En dan ook Kurt Smith, die bekende stem en basgitaarspeler van Tears of Fears, een man wie sy muziek nou nie sommer net diep laat dink het en voel het nie, hy is nou vandag 65 jaar oud. En so ook, om hulle verjaarsdag so klein bietjie nog beter te maak, gaan ons dan nou een liedje van hulle elk natuurlijk geniet. So vir Fleetwood Mac het ek vir Go Your Own Way op natuurlijk, en Tears of Fears het ons Everybody Wants to Rule the World vir julle op. So ek hoop julle sit bietjie terug, vat nog een slikkie koffie, en kom ons vier hierdie legendariese muzikante soos het hoort, net hier by Op en Wakker saam met my Rizan vanochtend.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Als ik eerst geweest van Liberatie Visa, Liberatie, om zelf geweest dan met New York, New York. Hij is ook al lang al geleden, maar hij is nog een legende.
1: Absoluut. Weet je, ek was kind geweest. Ek gaan nie vir jou sê hoe oud. Kijk, my ma het ook klavier gespeel en daar was een program oor Liberatie.
0: Ja, dat is zoiets.
1: En ons het het nooit gemis nie hoor. Nooit, nooit, nooit.
2: Nice. Bye,
1: nice. Ek en my moederkie.
0: Nou, Christa Stein, geboren Christina Maria Skutte, 15 jaar geboren in 58 in Kreersdorp. Nee?
1: Ja.
0: Christa Stein. Sy is oorlede op hierdie datum vandag, 11 juni in 2012. 14 jaar terug. Sy oorlede.
1: Weet jy, ons het net daaroor gepraat en toe ek vir jou gesê, ek het nie eens geweet sy is oorlede nie. Sy het altyd mos vir Jannie de Tooi begeleid.
0: Dis hy.
1: Dis hy.
0: Nou, sy is al bekend vir werksel in die dooi en onder andere die productie Jannie en die Tannie. Haakboek composities is verwerkings en verskeie kunstenaars gehelp, waaronder Annelie van der Rooijen, Karen Hougaard en Jan de Wet, het sy baie voorgeskryf en komponeer.
1: Ja, ja.
0: Nou, ek het net vir jou gesê, kijk, we staan nou 3, staan 4, toe ek begin klavier lees neem by Jana Engelbrecht.
1: Ja.
0: Nou, Jana Engelbrecht se ma en Christa Stein was nuggies.
1: So alles in die familie.
0: Dis ja. En ek het ook dan een keer per ongeluk om kreet in die wil en doet hem ook met een beetje touwies gemaakt op die klavier.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Maar Christa Stein het een groot treffer gehad, wat ook, ek denk, is het thema dit op iets van die radiostaties geweest hier in die 90s. Het ek een hand ronde, want hy hom nog.
1: Ah, kom en nou, dier.

0: Nou, goeiedag, die 11de juni in 2002. Vandag 24 jaar terug, dit was die eerste uitsending gewees van die Simon Fuller se sy realiteitsreeks.
1: Nee? Ja, ja.
0: Met broerlaar Simon Cowell, Paula Abdul en Randy Jackson word op Fox TV uitgesaai in Amerika, die eerste uitsending van American Idol.
1: Dis, en hy het weig geloop, nee?
0: Hy is tot in Suid-Afrika.
1: Hy
0: is oral oor die wereld.
1: Heeltemal.
0: International.
1: Amazing.
0: Ook op hierdie dag in 1982, toe kom een rolprint uit E.T., The Extraterrestrial.
1: E.T., go home.
0: Phone home.
1: E.T., phone home. We are.
0: Gezeerd door Steven Spielberg met Henry Thomas en Drew Barrymore, en die hoofrolle word vrygestel op hierdie dag in 1982, vandag 44 jaar terug. So E.T. is ek in holidays.
1: Hoopelik.
0: Vandag 36 jaar, vandag 33 jaar terug. Verwerking van die topverkoper roman deur Michael Crichton, geregisseer deur Steven Spielberg ook, en met Sam Neill en Jeff Goldblum in die hoofrolle, Goldblum, by wel, open en stel een loket naweek rekord van $502 miljoen op Jurassic Park. Het kom vandag 33 jaar terug.
1: Genugte. Dit voel soos nou weer dag. Word ek nou oud of wat?
0: Voel soos gister.
1: Ja.
0: Op hierdie datum, die 11de juni in 1966.
1: Ja.
0: Tot toe was jy al gebore gewees.
1: 5 jaar oud.
0: Jy sien. Toe kom maar liekie uit van, het kom voor dit. Hy het nummer 1 behaal op die Amerikaanse trefferlijste. Nee?
1: Ja.
0: Op die datum, die 11de juni in 1966. Liekie van die Rolling Stones. Het meer kitaar as lavier, moet hom maar.
1: Go for it.
0: Omdat hy nou op hierdie datum iets bereik het.
1: Ja.
0: Moet hy vandag speel.
1: Daar sê.
0: Onthou jy. Jy is nou vir Grant en die Dean Cameron met hulle Benjamin en wat hulle verkoop en sovoorts.
1: Ja.
0: Painted black.

Horowitz 9 op na 12, Saterdag 10, 17. Hornblouwfontein 9, 18, Saterdag 8 op na 20. Hoornkaapstad 11 op na 16, Saterdag 11 op na 15. Hoorn-Durban 17, 18, Saterdag 16, 25. Hoorn-Johannesburg 10, 22, Saterdag 10, 19. Hoorn-Kimberley 10 op na 19, Saterdag 10, 22. Hoorn-Mafeking 10, 24, Saterdag 11, 21. Hoorn-Bombela 11, 22, Saterdag 11, 23. Hoorn-Pietermaritzburg 11 op na 14, Saterdag 9, 23. Hoorn-Polokwane 11, 24, Saterdag 9 op na 20. Hoorn-Elizabeth 13 op na 14, Saterdag 13, 16. Hoorn-Pretoria 11 op na 23, Saterdag 10 op na 20.

met een veer in die hand. Die stille soldaten, door bos en door zand.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Nu heb ik hier een interview van een groep genaamd Cider met een glas of champagne van de jaren 19... Voetzak.
1: Nee. Nee, Jan.
2: Nou, Forsen.
3: Heb je gehad?
2: Waar is je naam, Forsen?
0: Dat is in de 6.
2: Oké. Waar is je naam, Forsen?
0: 50 jaar terug het gekom, wil ik hier. Een glas champagne. Hij champagne is ik een al verslaan.
2: Ja, maar, duidelijk, duidelijk.
0: Op wat nu is toe, wat tegen zeer kon je speel bij het klavier te beginnen toen je 3-4 uit was? Ballet voor Erling.
2: Ballet voor Erling, ja. Onder andere.
0: En... nog een... Maar ik moet ook hierin. Ik denk dat wat ik kon spelen.
2: Ja. Ja. Music Box Dansen.
0: Van Frank Mills.
2: Dat is niet hij.
0: Net in Alet Vionis op Ramkart Radio.
2: Een van mijn eerste liedjes wat ik kon speel op laarschool.
0: Hierdie oukie.
2: Wow, hierdie oukie. Dank je. Op gehoor, nee?
0: Nee.

of het nou jou gunsteling is of nie, dit is die fansong, so dit is nie oorspronkelijk, so oorspronkelijk dit is die gesing, so dit is nie helemaal sy nie, maar net om jou idee te gee, wat is een is jou gunsteling, 2010, Waka Waka met Shakira, of die nieuwe enekie, Heina Duna. So, ja, selle kunstenaar, selle stadion, selle datum, 16 jaar uit mekaar uit, selle toespanne, openingswedstrijd, FIFA Wereldbeker 2026, eerste keer wat Suid-Afrika in 16 jaar weer speel en kwalificeer, laatste keer in 2002 gekwalificeer. So, ja, geniet om, het is ook hulle lekker vibe, maar ek verkies Waka Waka, hy bly nog steeds een van ons gunstelinge en het nostalgies en speciaal vir Suid-Afrika. So geniet om, Shakira met hy na Duna, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

Ik wist al veel gezin geweest hier, genaamd George Jones. Who's gonna fall those shoes? Net hier op ramkwadradio.co.za. Zondag aan 6 tot 8 tijd voor Ramkwad Country. Samen met Jannie Alipati van die jachtkamp op en grill af hier in Hulstroom. Wat vanavond hier voor jullie is, recht van die langspeelplate af van die jaren 1970s. Voor al die wat om aanbeem gaan beginnen, kom juist in die jaren 1970. So country treffer van die 70er jaren voor jou partielik. Is wat vir julle nou, op een bykie later, vir julle later, vir julle later, vir julle later, vir baie speciale verjaardag vandag. Hy is vandag precies 12 jaar oud, en sal nou vir hom baie geluk wees op die radio, maar ek ga ook nog boodschapje van persoon af, vir hom, ons sal dan vir jou, so ietsie speciaal vir jou op die lucht speel, nie waar nie, en ook hier vanaf, ons vir vandag bykie ouder is, meneer van der Merwe. In elk geval, op wat vir julle van John D. Ludemilk, is vir jou pad Blue Train, dan af jou Bobby Bear met Detroit City, en dan Cornelia met Picking Up Pebbles, alles van die jaren 70's, net hier, op ramkwadradio.co.za.

Hartstikke goed. Cordelia geweest half uur. Cordelia, niet Cordelia. Cornelia geweest half uur met Picking Up Pebbles op ramkatradio.co.za. Vanaf waar is je vanavond? Goedenavond en welkom zeer vanavond voor die eindhoud van Ramkatradio. Van Ramkat Radio. Verdolf Goosen. Wat toch vanavond samenkijken? Uitpad van een koude Devon vol uit daar bewolk in Koudbellen onder in die Kaap. Wat toch vanavond samenkijken vanavond zijn Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is eerst een liedje van Four Jacks en Jill. Master Jack, then offer you a goodbye, my love, Il Silenzio. Wat is Il Silenzio van Murray Campbell? Dan offer you Nick Taylor, het iets gehad lang terug te ver gehad met die genaamd Stille de Vierstroom. Vanaf zingen voor jou Afrikaanse country, Dink aan mij. Drie naar rij op ramkatradio.co.nl. Ook nou binnenkort hij 40, maar ik even vandaag. Hij is vandaag al volle 12 jaar oud. Gaan dan even jou geluk wens op je radio.

0: Lekker is dat veel van een groep genaamd We Three. Lekker genaamd Rambling Boy geweest daar. Ik heb twee stemmen gehoord, zeg ik, maar die daarin geïmproviseerd van daar staan We Three, niet We Two. Nie. Maar anyway, so, als vandaag verjaardag, vandaag ambtelijk 12 jaar oud. Hij blij een album spruit, eerst dan was Moeg op Pong, zoiets. Ik gewonder het noedelijk, eerst dan Mol, want het was Bella Mol geweest en Morrie Mol, die kan het uit zo'n Moeg Mol geworden, maar is nu net zeker een album spruit Mol gesproken. In elk geval, maar vandaag is CJ van de Merwe ambtelijk 12 jaar oud vandaag. CJ, dat is je hartstikke vandaag, mag er nog paar jaren voor jou wees, en dan kan je bij elke optreden waar ik ook is daar in de omgeving, waar elke keer bij die vertoning is en kom samen zing. Ik heb net ook gesing daar bij Polani Park, dat was einde mei geweest, ja. Dus dan is al mijn lieveling. So, baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie, CJ. Maak het verjaardag vandag, baie gelukkig verjaardag, mag nog baie jare vir jou wees, namens myself, Jannie, as het namens Ramkat Radio, as ook namens, natuurlijk, Jagkamp, Pap en Grill, en nog iemand vir jou, geluk wens, met verjaardag vandag. Is uiteindelijk familie van jou, maar ja. So, gelukkig verjaardag vandag, CJ, mag nog baie jare vir jou wees, weer eens, hier is weer so ietsie van iemand wat jy baie, baie goed ken.
1: Hallo CJ, dit is Manny Jackson hier so. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop daar is mooie jare. Julia, daar is geen ander een nie. Jy sing hom altyd so mooi saam met my.

Ik geef jezelf jou van Skeeter Davis. Skeeter Davis geef jezelf jou. My last date with you op Raamkant Radio. Wat voor jou liedje van Don Gibson? I Can't Stop Loving You. Hierbij mensen hebben opgenomen, maar onder andere Don Gibson van vanavondse kant in die programma. Dan af je weer voor Jackson en Jill met Timothy. En dan Bobby Weir leef je weer terug met een liedje van hem, groot even van hem geweest. 500 Miles Away From Home. Drie in de rij op Raamkant Radio.co.za.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Drome van silver en drome van goud.
2: Hi, dit is Nico Boyce hier so en jy luister na Ramkat Radio. Beste stasie met die beste muziek.
1: Van silver.

Een keer geweest daar voor gezongen geweest door Johnny Duncan en Jenny Frick geweest daar voor jou. Kan me dat wat closer op ramkatradio.co.za. Wat voor jou Johnny Cash, elke Ghost Riders in the Sky. Dan voor jou Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Dan voor jou George Jones met Tammy Wynette, Two Story House. Drie in de rij op Ramkat Radio. Lekker luister, helemaal voor jou zo van die LP's van de jaren 70.

Ik moet zeggen, een liedje daar is ook geweest. Er is wel Bandy geweest, Alfio, met... It's a cheating situation geweest, ja. Mo Bandy, it's a cheating situation geweest, Alfio, van die plaat van die jaren 70's. Of vanavond zal op country, hangwatradio.co.za. Dat is die plaat van andere liedje van... Ons spreek baie donder op jou commissie vir jou PDP cover of enige liedje wat bieke gerevamp is. Is vir jou ook bekende liedje van Don Williams. Tals of Time, bieke gerevamp, dier PDP. Net en altijd vir bieke weer iets van die jaren van die 70's.

Wie is dat ook geweest? Ook genaamd Ray Charles voor de Women's Sensuous Woman geweest daar van Ray Charles op Rampart Radio op een CO.net. Ik vond het nog goed, dat zijn woorden geleerd. En ik kon het niet aflezen. Nie. Maar anyway, op het voor Barbara Mandrell met Can People Play, dan af voor Billy Swan met Wedding Bells en dan voor Charlie Rich, They Won't Be Anymore. Drie in de rij op Rampart Radio op een CO.net. Lekker luister, hulle maak zo. So.

Ik heb eens al gezongen geweest die ook genaamd, wat zijn naam? Charlie Rich geweest alweer met They Won't Be Anymore op Ramkat Radio. Wat je David Allan Coe met Mona Lisa Lost His Smile. Dan vind je You Better Move On van George Jones en Johnny Paycheck. Dan Loving Arms, ook begin ik hier, van Charlie McLean. Drie in een rij op ramkatradio.co.za.

0: Ik heb gezag zijn geweest die Charlie McLean geweest daar voor je loving arms op raamkaartradio.co.za. Wat voor je lukkie van een ook genaamd Jimmy Dean. Vandaan zijn voorlaatste eniekie, lukkie genaamd Big Bad John. En niet naar hom voor jou vandaan zijn laatste ene, maar een speciale verzoek of een speciale, een beetje tribute of, nou zo ietsiekie, maar op wat voor je net naar hierdie eniekie. Je kan even jou, is een lukkie voor jou gesing door Jimmy Dean, Big Bad John, van onze tweede laatste ene, van onze laatste ene, weer van die rekening af, die van die platen af, niet zo. Maar ja, ik ga even jou, die laatste ene van die platen van die jaren 70's, Jimmy Dean, klinkt zo.
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en André van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.

0: baie welkom aan allemaal wat ingeskakel is op hierdie 15e dag van januari 2021 of 2021. Alle kwaadaardige wortels wat laas jaar gelos is, is nou in die verlede en ons is sterk op koers na die pylvlak met die dinge wat nu 2021 vir ons gaan aanbied. Ons op die horizon gas van laasweek was Adrie van Heerden en baie dankie vir al die terugvoer wat die luisteraars vir ons stuur en dis altyd lekker om van julle te hoor en as julle actief deelneem, ons waardeer julle kommentaar baie. Hierdie week gesels ons met die twee dames wat geen voorstelling nodig het nie en hulle sal van kindsbeen af as hulle volk besit. Ons gesels met Nicola en Lindy Lee, wat amal natuurlijk ken as die venterkies. Ek sê moes, so met die venterkie trailers en die twee meisies is ek sommer trots daarop om venter te wees. Baie welkom by ons uitsending vandag, Nicola en Lindy Lee. Dit is vir my voorreg om met julle te kan gesels op hierdie 15e dag van die nieuwe jaar, en baie dankie dat julle ingewillig het om my gaste te wees. Ek waardeer het baie.
1: Baie dankie, oom.
0: Julle is albei producte van die hoërskool Stofberg en Brakpan. Ek dink julle was onderskeidelik in graad 8 en graad 11 toe julle beginne voel ons uitstekend om die waters te toets in die muziekwereld, maar dit was lang voor dit wat julle aan die muziekboot gestel is en self nou en dan ook saam met pa in sy orkees opgetreed. Vertel van hierdie vroegste herinneringe van muziek in die huis.
1: So, ons het, ek en Lindy het groot geword met muziek en omdat my pa al orkees gehad het, het ons baie lief geword vir muziek, ons kan selfs ook dans. En as my pa al optrede gehad het, was ek en Lindy die twee wat saam gegaan het, maar ons het gewoonlik onder die tafels geslaap. Ek en Lindy, wel ek het op die ouderdom van 7 begin muziek maak en Lindy op die ouderdom van 8 en toe ek in graad 8-9, sorry Lindy, en toe ek... Toe ek in graad 9 was en Lindy in graad 6 was, het ons ons eerste CD vrygestel en ja, van daaraf het ons maar die muziekloopbaan aangepak soos wat ons moes en ons het ons volste gegee om ons droom waar te laat word.
0: En die eerste muziekvideo wat jy van praat, of muziek CD, was die album?
1: Vlindervingers.
0: En net na hom met wikkelvingers gekom.
1: Ja, oom.
0: Dis seker dan uitsluitlik hierdie blootstelling wat julle geïnspireer het om muziek as, noem het dan, stokperkie aan te vat?
1: Ons had het nie daarom wat is een stokperkie nie, ons vat het as ons werk en ons toekomst en maar dit is ook nie net ons werk nie, dit is ons passie, so ek en hom wees baie gelukkig om te kan doen wat vir ons lief is.
0: Ja, dit is altyd
1: wat
0: lekker.
1: Wat daar met mense kan doen.
0: Ah, dit is lekker om jou stokperkie, jou werk te kan maak. En ja, julle is gelukkig in die opsig. Julle kan sê, muziek het julle gevind, julle het nie muziek gevind nie.
1: Wel,
0: Het enige van julle ooit enige muziekopleiding of onderrig gehad?
1: En glad nie, want ons het maar op ons het maar ons self geleer, my pa het ons maar so hier en daar ietsie gewys. So, ons het nooit opleiding gehad nie, ons het maar geleer op gehoor en ja.
0: Nou, buiten die gitaar, kan jylle enige ander muziekinstrumente speel en buiten die wat jylle kan speel, is daar nog baie ander wat jylle graag sou wou speel?
1: Oom, ek kan die basgitaar speel. Ek denk ek kan sy 4 of 5 speel. Ek kan die basgitaar speel.
0: Dis Lindy Lee wat
1: die
0: nou
1: banjo.
0: Praat, nee.
1: Ja,
0: oom. Ja, ok. Die banjo.
1: Ek kan die basgitaar, die banjo, die keyboard, een gewone gitaar, en dan biggie concertina.
0: Nou as jy sê gewone gitaar, is dit die stram gedeelte of is dit die lead?
1: dis ritme gitaar oom.
0: Ritme, ja. Ok, nou kan jy en die kille?
1: Oom, ek kan so tussen 8 en 10 instrumenten speel, want dit is veel meer nie, maar ek speel die elektrische gitaar, ek kan ritme gitaar ook speel. Ek speel die basgitaar, mondfluitjie, tromme, trekklavier, klavier, klaverbord. Ek is een bykie mandoline, een bykie banjo, ek kan die mondgeitjie speel, wat is daar nog? En dan is die instrument wat ek baar graag wil speel is viool, maar ek het hier ook ene, die twee ene gaan koop, maar ek kan net nie klank uit om uit nie.
0: Ja, nee, daar is plek vir viool in sommige van die boereorkeste, ek het dit al gehoor. So, ja, dit sal een goeie aanpassing wees, of een bijvoeging wees, tot jylle muziek.
1: Ja oom, dit is ongelooflik een moeilike instrument om te speel. Ons het nou so gesikkel om klank uit ons viool uit te kry, dat ons nou so kwaad geraak het, hy leen net in die kraat, want nie een van ons weet hoe om klank uit die viool uit te kry nie.
0: Wie is ek huis? Vraag aan ander kunstenaars vraag wat ek onderhoud mee voer is van wat jylle graag sal wil speel. Die een wat die meeste opkom is piccolo.
1: Wat oor?
0: A piccolo.
1: Ek ken dit nie.
0: Oor, is ook een snaar instrument, amper soos een gitaar, net heeltemal kleiner. Ek sê vir jylle sal, as jylle ontzien, as jy rondsien, sal jylle weet wat.
1: Is dit tussen ukulele?
0: Ja, sorry. Ukulele, is die rechte
1: naam. Dis makkelijk. So, ek het al sy drukke gaan Google, want my plaat ook in ukulele gehad, dis nie so moeilik om te speel nie.
0: Ja, want hulle sê, allemaal vir gitaar is hulle vingers, kan nie reik so ver, maar in ukulele kry hulle dit makkelijker recht by, ja. Kan enig van julle blad lees, of speel julle maar uitsluitlik op gehoor?
1: Ons speel net op gehoor, oom. Ek het al probeer om soos tabs en goed te lees, maar dit is vir my baie moeilik, want ek soos weet waar hy aangaan, en ek verstaan waar hy aangaan, maar soedra ek nie recht kom nie, dan besluit ek net ek los het, en ek speel maar julle net op gehoor, dit is maar vir my baie makkeliker.
0: En het jylle al aan enige sport op school deel geneem? Was daar enige items wat jylle uitgeblink het?
1: Nee, want ek is bietjie te rond om sport te doen. Ja, ek het gewoonlik deel geneem aan hockey in die laerskool en ek was ook baie lief van atletiek. Ek het hekkies gedoen, 100 meter, 1000, 200 meter, verspring, hoogspring. Dit was maar my sport gewees, maar toe ek in hoogspoel kom, toe ek nie meer rarig tyd vanaf hoor nie,
0: ja.
1: Omdat ons ook so baar shows gehad het.
0: Het klink my even so, wat noem hulle dit, te veelzijdig atleet?
1: Ek sal nou nie so sê, oom, ek was nou nie die beste atleet wat ek was nie, maar ek het maar myself geniet, ek het altyd, ek kan baar goed denk van een hardloop, is een iets wat ek kan sê, maar ek denk ek het nou te dik geword om het te doen.
0: Daar was seker baie uitdagings om by te hou met die schoolwerk en die onvermijdelike laat nachte wat naweke van julle geëis het. Hoe het julle dit teruggekry om een balans te handhaaf tussen die schoolwerk en die pret?
1: Oom, dit was eintlik nie die pad van mekaar nie. Ons het op naweke het ons ons shows gedoen en in die week het ons school gegaan en soos op, in die vakanties het ons gaan toer en sulke dingetjies gedoen.
0: Nou, het jy op school, in die schoolkoor of dan in schoolorkest gespeel of aan concerte of kunstwedstrijde deel geneem?
1: Ek het op laerskool was ek in die koor en toe ek in Verm hoërskool was het hulle ook een koor gehad, maar toe ons bakband toe trek en ek in Stofberg was, het hulle nie rarig gekoor gehad nie, hulle het revie gehad en hulle revie oefeninge was altyd op naweek gewees, so ek kon dit nie deelneem daaraan nie, wat my baie hartseer was, maar ek het maar verstaan, want dit is my loopbaan wat ek wil volg, is maar muziek, so ek het maar die muziek gekies, boor die revie, en dan Lindy het een keer in laarskool,

0: vir ons ek kyk, want met ons school het daar nie rarig kinders geweet van boelemuziek nie, dit was net altyd, my oma ken jou en my oma wil jou ontmoet of sikke type goed, maar dit was nooit te erg geweest dat ons het nie kon hanteer nie, dit was maar meestal hulle oma's en opa's wat gewaarde het wil ons as wat die schoolkinders het, hulle het ons as normale kinders hanteer.
1: Oké, ons is gereed vir die eerste muzieksnit, waarna luister ons en gees een bykie achtergrond daar oor.
0: Ons is baie graag Jive van die Boele Kerspel. Ons het die eer gehad om hierdie Kerspel saam met Fatman op te neem en ons het ook een muziekvideo van hom op YouTube vir indien die mense dalk na wil gaan kyk. Julle sal dit baie geniet, want ek meen ek en Lindy geniet die liedjie self.
1: Nou, op hierdie weergawe wat julle doen, is dit direct van Fatman of is dit een backtrack opname wat julle daar speel?
0: Dit is een backtrack opname en dan speel ek en die gitaar en die basgitaar by.
1: Okay, kom ons luister na die Jive Jubilee of wat? Ja.
0: Jive Bunny Boerekeerspel.
1: Okay, ja, Jive Bunny Boerekeerspel. Ek gaan nie.

0: vasttrap, een vriend van hulle, en nou wonder ek wat sy eigenskappe moet die mens hee om een bynaam soos Ratkas te kry. Ek hou van die manier wat daar soveel sleutelveranderings is gedurende die liekie, dit wat ek kenner, om dit te bewerkstellig of in te skryf in een liekie. En hy beskryf so die term wat hulle gebruik met hulle eerste album, Wikkelvingers of Vlindervingers, is regtig 'n lekker, vrolike en opgewekte liekie, Ratkas Vasttrap. Nou oefen julle gereeld saam met Kosie Bekus of bly hy daarom nabij genoeg aan julle om gereeld te kan saamspeel?
1: Ons oefen glad nie saam met hom nie, ons is nou so in het dat ons mekaar soos ken, by een show dan sê net vir ons die druk of hy sê vir ons die liekie en dan gaan ons net, en hy bly nie so ver van ons nie, hy bly in Boksburg.
0: Dit is om die draai, ja. Ek, nou dat ons Kosie sy naam noem, ek wil een of ander tyd, wil ek een onderhoud met hom ook reel, dat hy ook op my program kan optree. Wat sou julle beskou as julle grootste prestasie ooit? En soos ek sê, as julle wil spog.
1: Ons het met ons eerste een of tweede album het ons by AFM die radiostasie 4 toekennings gewen. Dan het ons, was ons genomineerd vir die Kuma toekenning. Ons het ook ons kultuur gaan verteenwoordig by die Satma toekennings en ons het toe die Satma toekennings gewen vir beste boeremusiek album van die jaar. En dan nie laas jaar nie, die jaar voor het was ons die eerste groep, of al die eerste kunstenaars wat ooit een uitsa toekenning ontvang het vir beste boeremusiek album van die jaar. En dit was ons een baie groot eer gewees om die eerste toekenning te wen van die uitsas.
0: En ek het julle al op TV ook raak gesien, dit is ook een prestasie om net op te tree. Wat een program was dit? Of wat een program was dit? Hulle was ek al meer as een keer.
1: Ons is al op Basala, Koela en op Jukebox.
2: Ja.
1: En dan, ja, ek dink dit was al wat ons al was. Maar dit was met en hy doks en chops, ons was daar
0: ook. Ja, ek dink is op Koele waar ek julle gesien het, dit is recht. Ja. Nou, waarmee bly julle bedrywig as julle nie optree of gereed maak vir optredes nie?
1: Oom, huiswerkies en ons hou ons maar besig. Ek hou van Netflix, so ek kan heel dag sit en TV kyk as dit van my afhang. Maar ongelukkig kan ek het nou nie heel dag doen nie. Maar ek geniet het om dit te doen. En dan om met die dieren te speel. En dan Lindy, ek weet nie dat ek sy doen nie.
2: Ek is baie lief vir kinders, so soms gaan ek na my paasjes te sies teaterskool toe. Dan gaan help ek maar daar uit vir die dag. En dan speel ek bietjie met die kinders. En so
0: ja. Ja, het is lekker om bezig te bly en op daardie manier. Nou, doen julle enig iets spesifieks om fiks te bly, draf of gym of...
1: Nee, die naaste wat ek en Lindy aan gym kom is om een gym program te kyk, maar dis die naaste wat ons kom aan oefening.
0: Ja, het sê in julle lijn om energieke verbinding tussen julle of interaksie tussen julle en die audience te hou, is dit nodig om redelik fiks te wees, hoor?
1: Ons dans baie keer, so ek dink dit hou ons fiks, en dan ons help ook partij keer om speakers en gitare en stands te dra, so ek dink ek en nie keer genoeg oefeninge in op een naweek as ons dit redig nodig het.
0: O, so julle het nie aangetekende speakerdraas en klankmense nie, of ja, klankmense is iets anders, nee.
1: Ons het definitief iemand wat het doen, maar ons is al so groot gemaakt dat ons nie net iemand kan los om alleen te wees nie, dit is immers vir ons so, ons kan hulle nie los om ons goed vir ons te dra alleen nie, en ons sit en kyk net nie, so ons help maar, vir ons kan.
0: En dis waar julle die boyfriends inspan.
2: Ja, oom.
0: As dit nie vir sang was nie, of muziek was nie, wat sy beroep sou jy graag wou doen, eendag?
2: Ek sou graag my eie kleuterskool oopgemaak het.
0: En dis Lindy.
2: As muziek dan uitgewerk het nie, ja oom.
0: Lindy.
2: Dan sal ek, soos by voorbeeld kinders oppas, of ek sou op ou pair gewees het, maar ek sal enige tyd enig iets doen vir kinders.
1: Ja, nou, ek sou baie graag nou met dieren wil werk. Nie as een wet of enig iets nie, soos net met dieren werk, hulle oplei en die type van goed.
0: Ja, nie die DBV of die dinge wat hartseer is nie.
1: Ja, oom, nie sulke goed nie, maar die lekker goed.
0: Nou, het julle enige ander stokperkies?
1: Ek hou daarvan om voorwieler te ry. Ek geniet dit daar. Hulle is te bang daarvoor, so ek verstaan nie eintlik hoekom sy bang is nie, dis baie lekker, maar ek het dit geniet.
0: Dis Lindy.
1: Nee, Nicola oom.
0: O, Nicola, jy geniet om dit te ry. Ok, ja, ek het een foto van julle gesien op julle Facebook, waar julle so op een four-wheeler sit. Dink, wat jy gesê in Namibia?
2: Het was toen in Namibia was, oom.
0: Het is een mooi ene daai wat julle daar op sit.
2: Dank jy, oom.
0: Ek geloof die hoërskool Stoffberg was trots op twee muzikante wat hulle opgelever het en hulle was heel inskikkelijk, soos op speciale vergunnings wanneer hulle miskien een dag of af nodig het om ver te reis en sovoorts.
1: Oom, nie rarig nie, ons het nie rarig ons muziek gemeng met ons schoolwerk nie. Reeds ons wou nie soos special treatment gehad het, ons wou net normale kinders wees dat normaal school gaan en ons het nooit verwacht van special treatment of ons moet die dag afkeer en ons mis die toets nie. As ons die toets gehad het, het ons die toets geskuip en dan daarna het my maat kom uitteken om te gaan doen wat ons nodig gehad het om te doen. Maar verder het ons nooit traag iets speciaal afgekeer vir iets wat ons wou doen of soos dit nie. Ons wou net normale kinders wees.
0: Ek sien julle het meeste van julle slaap dan opgevang so in die travel.
2: Ja, oom, ons is baie lief vir slaap in die kar. As die wiele draai, dan slaap ons.
0: Dis muziek, die wiele wat so draai. Nou, gepraat van muziek, wat is ons volgende een wat ons na luister?
1: Warm Vat, oom.
0: Warm Vat. En is dit een van julle eie?
1: Nee, oom. Ek sê seker wie hom geskryf het op wie die original of die oorspronkelike skryver is nie, maar ek, al wat ek weet is, dis een baie lekker liekie.
0: Lekker een om op te naans, enzovoort. Oké, okay, hier gaan ons warm vat.

0: wys net hoe veelzijdig of hoe ekonomies boeremuziek kan wees, dat net twee instrumente maak jou hele kop vol oore. Daar is nie een hele orkest nie, dit is net twee gitare en luister daar. Dit nooi jou na die dansvloer toe. Wat leef voor vir die venterkies in die onmiddellike toekomst? Enige optredes, besprekings, toere, albums?
1: Ons hoop om weer een nieuwe album uit te bring en dan ons hoop ook om shows te kry in die jaar. Ek hoop, soos ek sê, die COVID, met die COVID inperking is, het ons nie op die oomblik shows nie, so ons is maar by die huis, maar ons hoop om binnenkort weer shows te kry so dat ons weer ons muziekklub aanvat en die jaar kan aanpak en net kan aangaan soos normaal. Ons wil weer op die verhoog klim en self geniet en sikke dinge.
0: En nou, vir wat sy soort optredes is jylle beskikbaar om voor bespreek te word?
1: Enig is woon behalwe begrafnis.
0: Ok. Wat is die een wat jylle die meeste voor bespreek word?
1: Danse en eindelijk maar allemaal danse, trouwens, kroes, verjaarsdag, feeste,
0: so is min of meer evenredig,
1: ja,
0: evenredig verspreid.
1: Ja, dis evenredig.
0: Nou, om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jylle enige telefoonnommers of e-postadresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees het stadig.
1: Hulle kan gaan op die Venterkies Facebook page, die Venterkies as alles hoofletters, so hulle kan daar gaan kyk, daar is een nommer, maar sal ook vir hulle die nommer gee, die nommer is 079-277-6896 en aan die e-mailadres is morula.m@gmail.com. So die nommer is 079-277-6896 en die e-mailadres is morula.m@gmail.com.
0: En
1: dit sal Peer wees.
0: Peer van die Westhuizen sal antwoord daar.
1: Ja.
0: Nou, is Marula jylle enigste agent?
1: Nee, oom, ons is nou op die oomblik by Universal.
0: Okay. Is dit USL?
1: Ek is UNG.
0: Nee, okay. Ek dink aan Universal Solutions. Nee.
1: Nee, net Universal One.
0: Okay. Dan is daar van julle albums beskikbaar in die bekende muziekwinkels. En hoe maak die luisteraars om van julle series in die online te bestel of in die hande te kry?
1: Ons series is in Musica beskikbaar landwijd. Ons is op alle digitale platforms, soos bijvoorbeeld Google Play, iTunes, YouTube, Apple Music, en Deezer, iTunes. So ja, ons is op enige digitale platforms beskikbaar.
0: Ja, en dan, buiten dit, as jy hard copy wil, as jy iets in jou hand wil vasthou, een serie of een album,
1: is in enige muziekwinkel landwijd, die naaste muziekwinkel.
0: Ja. Okay. Is daar nog enig iets wat die luisteraars behoort te weet van Nicola of van Lindy Lee Venter, wat ek nog nie aangeraak het nie?
1: Nee, regtig nie, oom. Ons is maar net twee normale meisies wat muziek maak, wat ons self net geniet met wat ons doen.
0: En het geniet, ja, soos jy sê. Julle voorlaaste aanbieding voor ek gaan uitspeel met Nico Karstens se Sambesi, soos julle dit uitvoer, waarna gaan ons nou luister?
1: Ek gaan nou vir hom sê Coffee Balls of Hardseer Balls, dit is hom se besluit.
0: Nou weer. Okay, kom ons doen Hardseer Balls. Stem julle?
1: Ja, oom.
0: Okay. Hier gaan
1: Definitief.
0: Hartseer Wolfs van die Venterkies.

0: hartseer wils, en ek dink is onrechtvaardig om een van die twee te moet kies. Kom ons speel al twee, hier gaan die Kalfie wils.
1: Baie dankie, Klaan.

Hey, dit was die venterkies wat julle daar geluister het, en ja, aangezien daar nog so paar minute oor is voor die volgende persoon op die lucht kom, ek het nog so 3 wat hier losle, 3 van hulle muziekstukke. Kom ons luister maar na hulle, hoekom nie, dit is sikke lekker muziek. Die venterkies, hulle doen een country medley, en ja, daar is een hele paar liedjies op hom, kom ons hoor hoe gaan hy.

As hy, een prachtige medley, country medley, dier die klein venterkies, klein venterkies, hulle was daai tyd. Hulle is nou volwasse dames. Laas week, of die week voor dit, was hulle weer hier in Namibia gewees, het hulle vertoonings daar gedoen. Ons stap aan, ons het nog so twee van hulle, voor ek dan heel gaan uitgaan. Ek het achterna, soos ek daar gepraat het, toe met Koosie Beekes ook gesels, dit is een program vir een ander dag, ek sal hom een of ander tyd ook vir julle opzet. Die venterkies, ons luister na hulle en hulle doen die Magwakloof wals.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen. Kijk hoe loop je zweetmeel af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het. Drak en drak. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een lachje wat trek, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oud Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan inlazen.

nog voor ik kan verdwijn. Doe me de hier op. Oor het was al ik aan zijn wijn. Had hij iedere elf van die wijn gedrunk. Vraag ze samt nou weer die aap. Doe maak erop. Die partij was aan iets loop. Wat maak die driver? Vraag ze samt. En is die nou die aap wordt rooi. Doe me de hier op. Voor die driver het benoot.

juicht gezellig die zand, val weer ons handen. Elk in jou, die hemel het mij bedelbrief gekrijg.

0: Ja, en die vrou wat daar gesing het, sy naam is Toni Wille, en sy het een van die unieke stemme wat jy ook soos Dolly Parton of al die ander, weet, Barbara Streisand, Cher, as jy die stem hoor, dan weet jy dadelijk wie dit is wat daar so sing. Jy hoef nie raai raai ripa te speel nie. Ja, Pussycat, jy die 70er jare het met Pearl the Singer. Nee, ek sit nou vanmiddag hier so, ek het nou vir my, hier op die Takealot ding het ek nou vir my, jou karretjie een snorkel bestel, en hy toe nou vandag hier aangekom, maar is nou een redelike bedrijf, en een van die, soos Engelsers al sê, no drill snorkels, jy hoef nie gaten in die body in te maak, nie, jy hoef niks te doen nie, dis het net so paar paneeltjies, wie nou loskroef, en dan weer vastkroef, en dan sit die ding, maar hy het een dik zwaar, swart pyp, wat buigbaar is, maar is een van die hitte weerstand pype, wat rubber pyp, maar hy het sê so 4 mm dik wand, en het een van julle al ooit probeer om een ronde pyp oor een vierkantige gat het gedruk te kry. Ek het amper een uur gesukkel, ek het narand WD-40 en alles wat 50 en 60, en net voor ek hier oor die straat hol na waar my dokterse spreekkamers om my sessie van die KY jelly te kry toe, kom my vrou die huis uit gehardloop, sy sê, kom ons probeer een bykie sunlight liquid, ah, gebruik ons dit, en ek het toe daar so'n stukje eister na, wirk ek die ding uiteindelijk om, en ons kry hem vast, en ja, nee, nou werk hy mooi, so alles sit nou reg. Alles is vast, daar is geen spanners die op die engine gelos het nie, so het so draaikie gaan rijden, daar is niks wat afgeretel of afgeval het nie, so hoe sê die Engelsman, so far so good. Ja, kom ons luister gauw, weet jy, nou so 3 in een rij so, The Monkees met Last Train to Clarksville, Carleen van Jaarsveld, Dans in die Reen, en dan die Strolling Bones, of beter bekend as die Rolling Stones met Honky Tonk Woman, en dis net hier op Ramkat Radio, dis nou Retro Vibes en Childhood Tijd in 1, hier op een dinsdagmiddag.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Mel.

al te oulik, Hansie Rood met die I Said You Had a Beautiful Body. Hier achter ons warm Creedence Clearwater Revival, hulle Katara, ons flonk op Hey Tonight.

Hey, dit is allemaal lekker muziek geweest, hierdie ou muziek. Volgende damiekie daar uit die hart van die Kaap uit, Andreet, met wat is beter as die beste?